James, how the hell do we get those diamonds down again?

0: Radio.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op een tweede paar Zeiss-glazen.
5: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
6: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur kan u kijken naar Kloosterlingen en daarbij van Averboden het morgengebed, dat is er om 9:30. Een muziekspecial Vaderdag is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 10:50. De herkenwijsjes die zijn er ook weer op deze zondag en dan om 10:50 en 10:05. Vlaanderen boven is er om 11:45 en Walking to New Orleans is er om 10:01. Wij Heren van Zichem is er om 14:00 en The Belle of New York, dat is een film, dat is er om 15:00. Moppen met Salim Segers is er om 16:55 en Kaals en Jackie Dafont is er om 16:45. Sterrenwensenavond is er om 17:50 en Denderland TV is er vanavond om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.258 is er om 18:55. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.467 is er ook nog en dat om 18:55. En Tussenlanding Stockholm is er vanavond om 19:30.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio.
4: Uit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy, met Bart Staes.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: vrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bikeparts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
0: Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Feministe Gianni Nannini is een van de onaantastbare sterren van de Italiaanse muziekscene. Ze scoorde in 1979 met America. De LP Puzzle was in Italië destijds een topper, maar deed het ook goed in andere Europese landen. Bij ons maakte ze naam en faam met I Maschi, de single van de LP Maschi e Altri. Een liedje dat later nog meer succes kende nadat het werd gebruikt voor de reclamespot van Buitoni Sausen. Gianni werkte onder andere met Sting en Andrea Bocelli en kondigde op haar 56ste reeds aan dat ze zwanger was. Dat deed ze op de cover van Vanity Fair met een t-shirt aan met daarop God is a Woman. Haar dochter van een onbekende vader werd geboren in november 2010. Haar tweede moeder is Gianna's vriendin Carla. Gianna is de oudste zus van voormalig Formule 1-piloot Alessandro Nannini, die nu een wijndomein beheert. I Maschi uit 1987 verkocht uiteindelijk 1 miljoen exemplaren in gans Europa. Het sloeg goed aan in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
3: In Joe Dassin, inconnu et fascinant, beschrijft Jacques Plais hoe L'été indien tot stand kwam. Jacques Plais maakte toen deel uit van het artistieke comité van CBS Frankrijk en op woensdag 7 mei 1975 was hij bij een vergadering

0: en weer opnieuw aan elkaar breien. Allereerst belden ze Johnny Arte in Londen om het arrangement te schrijven. Joe's vrouw, Marisse, vloog de volgende ochtend naar Londen om het pakketje af te leveren. Ondertussen riep Joe Dassin zijn vaste tekstschrijvers op om samen met hen de tekst te schrijven. Twee dagen later was het af. De zaterdag daarop begonnen de opnames voor het arrangement in Londen. Alles verliep goed, maar het trompetgedeelte was totaal mislukt. Jacques Plais riep de hulp in van zijn goede vriend Pierre Dutour, een begaafde trompetist, en liet hem de band horen. Joe Dassin en Jacques Plais legden aan Pierre Dutour uit wat ze wilden. Pierre Dutour begreep het precies en ging aan het werk. Daarna werd de gesproken tekst aan het begin van het lied opgenomen. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Op 25 mei 1975 vond de uiteindelijke mix plaats en op 27 mei was L'été indien van Joe Dassin af. Het werd zijn grootste zomerhit ooit en zou alle verkooprecords van CBS overtreffen. Op 18 juli stond L'été indien nummer 1 in de Franse nationale hitparade. De plaat werd vervolgens in 25 landen, waaronder België, uitgebracht.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op vrijdag 26 juni tussen 17 uur en 20 uur in zaal Roggeman te Schillebellen. Of op zaterdag 27 juni tussen 9.30 uur en 13.30 uur in de Vrije Basisschool te Lebbeke. Lukt dat niet, kan het op maandag 29 juni tussen 17 uur en 20 uur in parochiecentrum Te Helken te Stekenen of tussen 17 uur en 20 uur in sportcentrum Veldmeers te Laarne.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Live waren ze dynamiet en ze hadden in het clubcircuit van New York dan ook al heel wat ervaring opgebouwd, vooraleer ze beslisten te verkassen naar Engeland, waar hun muziek, rockabilly, geïnspireerd op de Sun Records sound en artiesten als Eddie Cochran, Gene Vincent, Carl Perkins en Bill Haley, meer werd geapprecieerd dan in eigen land. Stray Cats groeide in Londen snel uit tot een fenomeen. Iedereen wilde hen zien en ze sloten ook nauw aan bij de Britse punkbands van die periode. Met Dave Edmunds van Rockpile kwam het tot een vergelijk voor hun eerste album. Op die titelloze plaat uit 1981 stonden wel meer succesvolle songs als Runaway Boys en Stray Cat Strut. Maar voor de grote doorbraak, ook op het Europese continent waar dit soort muziek aan een revival bezig was, zorgde toch het onweerstaanbare Rock This Town, dat ook bij ons een dijk van een hit werd in 1981. Gitarist en zanger Brian Setzer, akoestisch bassist Lee Rucker en drummer Slim Jim Phantom zouden in hun eigen land pas een jaar later worden gelanceerd en erkenning krijgen. Als groep hielden ze het onder druk van het succes en de richting die ze verder uit moesten niet lang uit, maar ze wisten wel alle drie een succesvolle carrière uit te bouwen, vooral dan Brian Setzer, die later met het fenomenale en bloedheet swingende Brian Setzer Orchestra uitpakte.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Nieuws.
6: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
7: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
6: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
8: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl

0: helemaal regionaal. Op zondag met Lex.
1: Goedemorgen, luisterend Vlaanderen. Vandaag zondag 21 juni 2026, de langste dag van het jaar. En het wordt weer een warme dag, heb ik begrepen. We zijn er weer bij tot 12 uur met heel wat muziek uiteraard en heel wat informatie. En zo dadelijk ook onze weerman Patrick, die ons komt vertellen hoe warm het wel wordt deze week en vandaag. Het zal dus zweten worden. Kortom, het wordt weer een leuke aflevering met woordenvol informatie. En ik ben blij dat jij er weer bij bent.

0: Terug in de tijd. Kijk eens aan, wat vliegt de tijd toch. 1980, Olivia Newton-John. Dame is ondertussen ook al overleden. En Xanadu.
1: Het Radio RBS weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
0: En ondertussen is Patrick ook aangekomen in de studio. Welkom, Patrick.
2: Ja, goeie.
0: Vertel eens. Morgen. Het wordt een warme dag, denk ik.
2: Ja, het wordt een warme dag. En dat bij de start van de zomer. Ja. Maar de afgelopen nacht was het zo warm niet. Dan is er een flink onweersbui doorgetrokken.
0: Heb ik
2: en deze morgen vond ik 12 liter water in mijn regenmeter. En dat was lang geleden dat ik nog net boven de 10 liter heb kunnen opnemen. Ja. Want vrijdag was er ook een onweer. Maar dat was een heel ander onweer. Dat is vooraf gegaan door heel veel wind en is er heel wat schade geweest in Zeelen en omstreken, nogal behoorlijk wat bomen afgewaaid, takken afgewaaid. Ja. Maar daar gaan we nu vandaag niet meer aan denken. Vandaag is een mooie dag. Voor veel mensen veel te warm, maar dat is nu eenmaal zo. Het is zomer en als alles er zo wat goed ligt, ja, dan kan het zijn dat je enkele dagen heel mooi weer krijgt. Zoals in de zomer van 1976. En vandaag loopt de temperatuur op naar een 30 graden. De opklaringen gaan geleidelijk aan wat breder worden, want deze morgen was nog veel bewolking aanwezig. En bij dit alles staat er een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen, waardoor door het toedoen van de wind voelt het niet meer zo benauwd aan als afgelopen vrijdag, want dan voelde het echt benauwd aan. Ja. Morgenochtend temperaturen van 19 graden, dus vrij zachte nachten, dus een zwoele nacht. Maar dan gaat het niet beter op worden, dan gaat dat straks wel horen. En morgenmiddag temperaturen van 31 graden. Morgen is het ook een overwegend zonnige dag bij een matige wind uit noordoostelijke richtingen. Dinsdag in de ochtend 18 graden. Oplopend naar een 32 à 33 graden. Zonnig en een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Woensdag zou er eventueel een kleine onweerskans zijn, maar deze is echt zeer klein. Dat gaan we de volgende uren nog moeten zien wat er verder gaat evolueren. Dus de kans is klein, maar de temperaturen liggen vrij hoog. In de ochtend temperaturen van 21 graden. Dus de nacht van dinsdag op woensdag is een zwoele nacht. En overdag loopt dan de temperaturen op naar een 36 graden. En donderdag zonnig. En dan in de ochtend temperaturen van 23 graden. Dus de nacht van woensdag op donderdag is zeer warm. Dus 23 graden is een beetje extreem. Dat heb ik zelfs nog nooit opgemeten. En overdag temperaturen van 35 à 36 graden en er staat een matige wind uit oostelijke richtingen. Vrijdag vrij zonnig, vrij mooi. En dan zou de temperatuur wel eens ervan oplopen naar een 38 graden. Maar dat gaan we de volgende dagen toch wel verder moeten bekijken of dat ook zo zal zijn. Want het weermodel, de ene dag geven ze 35 graden, de andere dag 38 graden. En moet er altijd een beetje op inspelen als je er een beetje wilt meegaan met de kaarten natuurlijk. En ja, voorlopig voorzien die ze nu tot 38 graden en veel zon. Dus dat ziet er niet zo dendert uit. En in de ochtenduren ook temperatuur van ruim boven het weermodel die tot zelfs de nacht van donderdag of vrijdag temperaturen berekenen van 24 tot 25 graden. Dus dat zijn temperaturen die normaal overdag worden genoteerd. Dus dat gaat niet zo leuk zijn om te slapen. Ik kan me voorstellen als je zo op een zolderkamer slaapt of in een appartement voor het student of iets, dat niet altijd even leuk zal zijn. Zaterdag buien met onweer. Temperaturen liggen dan nog heel wat lager, maar toch nog altijd rond de tropische grens van 30 graden. En zondag zou het dan wisselbewolkt zijn op 30 graden. En ik denk dat we dan over de rest best gaan zwijgen, want bij de maandwisseling ziet het er al heel wat minder fraai uit. Maar dat is ook zo'n beetje in de verwachting. Ja, het is nu al een tijd mooi weer. Ja. En dit de golf die een tijd zich al gaat duren. En,
0: Maar het is voorlopig geen zwaar onweer voorspeld?
2: Voorlopig niet, nee. Dus daar zijn we voorlopig van
0: gelukkig
2: verlost.
0: Maar, want
2: gelukkig maar, want er is al behoorlijk wat schade opgetreden, links en rechts. En
0: heb ik gemerkt gisteren. Mijn hond was ook heel bang. Dus beestjes is niet zo plezant. Ja.
2: Nee, dat is, altijd... In de zomermaanden is dat altijd een beetje een probleem. Ja. Waar gaat dat onweer net vallen? Hoe erg gaat dat onweer zijn? En je kunt dat niet bepalen. Ja, het is soms heel moeilijk om dat te bepalen. Vrijdagavond zat ik er met mijn neus op. En toch op het laatste moment gebeurt er nog iets en dan draait dat ongeveer zich een beetje. Dat kwam in feite nog een kern met zware regenval en zware windvlagen over ons. En dat had ik ook niet echt zien aankomen. Ja, dat is zo. Ja, je wilt met de computer volgen, je wilt buiten staan, je wilt dat buiten ook voelen. Ja. Want ja, je wilt ook niet dat het mis had. Als je ziet dat ik een windtoest zou missen, ja, dat wilde je altijd zien als amateur. En, ja, het is altijd, je moet een beetje een keuze maken. Ik wil de mensen dat wat op de hoogte houden, dat ze niet bang zijn. Want er zijn heel veel mensen bang van onweer. Dat is bijna niet te geloven, maar toch is dat nog altijd zo. Veel oudere mensen, denk ik, zitten ook nog met de verhalen van vroeger in hun hoofd. Wat vroeger was, als het onweer was, dan als kind maakten ze dan van alles wijs. Dat een bliksem binnenkwam en dat hij achter u liep. En dat hij rond, dat ze allemaal aan tafel zat. En ja, vroeger werden daar gigantische verhalen over verteld. Het is wel jammer dat je dat allemaal vroeger niet opgeschreven hebt. Je zou dat in feite leuk een boek kunnen maken. Waar, wat ze nu te vroeger als kind allemaal wijs maken.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook geen fan van onweer.
2: Ja, meer mensen zijn die, er zijn er mensen van onweer, maar de meeste mensen nu echt niet. En zeker als het niet is, als het is gelijk de vrijdagavond. Mm-hmm. Ik ben een beetje fan van onweer, maar niet zoals vrijdagavond als je de wind afkomt. Ja. Dan denk ik, ja, als je schade hebt aan je huis, is het altijd problemen. En dat is niet altijd op één dag opgelost. En wat ook normaal is natuurlijk. En,
0: Ik zei daarnet al, vandaag de langste dag. Vanaf morgen worden de dagen weer korter.
2: Ja, maar vanaf morgen gaat dat nog maar over seconden. Dus dat maakt nog niet zoveel uit. We gaan dan maar. Als je op het begin, als je dat echt goed ziet, dan begin je dat goed te zien. Zo begin eind juli, begin augustus. En dan zie je dat de zon al wel lager staat. Ja. En dan, ja, dus,
0: ja, ja. We hadden het er net al eventjes erover. De zomer komt eraan. Maar je hebt daar de weerkundige zomer. Ja, de meteorologische. En wat is nu weer het verschil?
2: De weerkundige zomer die start op 1 juli. Omdat wij met volle maanden werken. Dus juli, juni, juli en augustus, dat is de zomer voor ons. Maar de echte zomer die begint pas van vandaag. Maar dat is naar de stand van de zon. Dus dat is iets heel anders. Dus. Ja. Maar dat is om het gemakkelijk te maken. Want anders, altijd op naar de 21ste gaan is ook niet altijd dingen. Dus daarom hebben ze een tijd beslist. We doen dat, maken het weer. De weer uit. De statistieken op volle maan. Okay. Maar we zeiden altijd, als het op het einde van de maand is, worden er statistieken gemaakt. We zeggen ze, het heeft van de maand zoveel geregend. Ja. En normaal regent zo. En dat is altijd van 1 tot 30 of tot 31.
0: Okay,
2: ja. Dat is het verschil.
0: Dat is het verschil. Oké, okay, prima. Nog even samenvatten. Wordt een warme week.
2: Wordt een warme
0: met
2: week.
0: Weinig onweer. Zo zeggen, een beetje.
2: Voor de mensen, of geoudere mensen, ik heb in de familie misschien toch wel zien dat ze regelmatig water drinken. Dus dat is toch wel heel belangrijk voor oudere mensen. Dus ook voor ons. Dus op tijd drinken. En uw eigen, iedereen weet voor zich toch een beetje wat je tegen kan, zeg ik altijd. Ja. Als je niet tegen kan, ik kan dat niet goed tegen. Ik kan mij dan ook niet in de zon gaan leggen. Nee. Dat, trouwens is dat ook niet de bedoeling van de gans naar in de zon te leggen, want dat is ook niet gezond. Nee. Dus want ik kan me voorstellen, als jij daar een ganspotje naar wrijft aan je huid en al, of dat dan wel gezond is, dan heb ik ook mijn vraagtekens bij. Ja. Dus iedereen moet voor zijn eigen uitmaken wat hij doet of niet doet. Dus moet een beetje uw eigen. Iedereen kent een beetje zijn eigen lichaam, denk ik toch.
0: Hopelijk wel,
2: Hopelijk wel.
0: Oké, prima. Patrick, bedankt voor de komst en voor je weerpraatje. Ja. En volgende week ben je weer van de partij.
2: Ja, tot volgende week.
0: Goed, bedankt. Dag. Ja.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Vandaag gaat in Zeelen de traditionele kantmarkt door. Je moet daarvoor op de parking en in de lokalen van het Henri van Dalen Centrum zijn op de Lokerenbaan 73. Vertrouwde handelaars zullen alle materiaal voor kant en handwerk aanbieden. Ook het museum met daarin de prachtige kantafdeling is vandaag vrij toegankelijk. De kantmarkt is gestart om 10 uur en is nog tot 6 uur beschikbaar of bereikbaar.

Tijdje geleden dat we van Madonna nog iets hebben gehoord. True Blue was dat. Vandaag kan je ook in Daknam terecht voor een creative sip and paint op het Dorpsplein. Deze activiteit maakt deel uit van het Reinhardjaar 2026, waarmee Lokeren als voorzitter van het intergemeentelijk project Land van Reinhard een uitgebreid cultureel programma uitrolt rond het middeleeuwse epos van Den Vos Reinaarden. De workshop kadert binnen het themaluik Vossenstreken en Meesterwerken en zet volop in op creativiteit, ontmoeting en beleving. Onder begeleiding van Pigment, Paint en Sip werken deelnemers stap voor stap aan hun eigen schilderij, eventueel geïnspireerd op personages en scènes uit het Reinhardverhaal. Met de activiteit wil de stad Lokeren Daknam extra in de kijker zetten als Reinhardhoofdplaats binnen de stad. Ook niet-deelnemers zijn welkom. De Reinhardkring Daknam opent speciaal voor de gelegenheid een pop-up bar op het Dorpsplein. Je kan er vandaag terecht vanaf 3 uur deze namiddag tot 6 uur deze avond.

0: wekelijkse markt in Watsmunster vindt volgende vrijdag 26 juni uitzonderlijk plaats op een andere locatie. De Vierschaarfeesten gaat door op de parking in de Gentstraat. Daardoor is de parking voor die dag volledig ingenomen. Je hoeft je favoriete kraam niet te missen, maar je zal daarvoor naar de nabijgelegen Schietakkerstraat moeten gaan. Daar zullen de vertrouwde handelaars hun posten innemen om iedereen van de gebruikelijke verse producten en marktwaren te voorzien.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

We hebben nog een kleine rechtzetting te maken, want ons is verkeerde informatie doorgestuurd in verband met de traditionele kantmarkt. Ons was doorgestuurd dat het vandaag doorgaat, maar er is net iemand van de organisatie komen zeggen dat dat niet vandaag is, maar volgende week zaterdag. Dus volgende week zaterdag gaat die traditionele kantmarkt door op de parking en in de lokalen van het Houri van Dalen Centrum op de Lokerenbaan 73. En ook die dag zal het museum open zijn met daarin de prachtige kantafdeling. Die gaat dus open, de kantmarkt, om 10 uur tot 6 uur. Niet vandaag, maar volgende week zaterdag. En de wekelijkse markt in Waasmunster die vindt volgende vrijdag 26 juni uitzonderlijk plaats op een andere locatie. De vierschaarfeesten gaat door op de parking in de Gentstraat. Daardoor is de parking voor die dag volledig ingenomen. Of heb ik deze al gezegd? Hè? Je hoeft je favoriete kraam niet te missen, maar je zal daarvoor naar de nabijgelegen Schietakkerstraat moeten gaan. Daar zullen de vertrouwde handelaars hun posten innemen om iedereen van de gebruikelijke verse producten en marktwaren te voorzien.

Volgend weekend gaan de spoedenfeesten in Lokeren weer door. 3 dagen is het kermisweekend met de barbecue, expo, optredens en sportactiviteiten. Het is voor de 4e keer op rij dat VZW de Voetbalwijk en Sportcentrum De Dam dit samen organiseren met lokale buurtcomités en andere verenigingen. Er staan meer dan 15 activiteiten op het programma. Familie Bingo, een initiatie Rumba Latina, de legendarische Spoelenkrakspelen, een klimwedstrijd, wielertocht, dartsvoetbal voor jong en oud en een show and shine van de Gentse retrowielen. Ook is er een barbecue op zaterdag en gezellige gezinsnamiddag op zondag met onder andere hindernissenparcours, grimmen, dans, knutsel en Lego-workshops ontbreken niet. Wil je wat cultuur opsnuiven? Dan kan je de Spoelen Expo Mijn Wereld Anders Nu gaan bekijken. Enkele amateurkunstenaars en organisaties zoals de Kunstacademie Terbeuken geven lucht en ruimte aan kunstzinnige werken. Het ganse weekend is er ook heel wat muzikaal talent te ontdekken van eigen bodem. Zo kan je genieten van het optreden van de lokale band Smoking Salmon en de dragshow op vrijdag. Op zaterdagavond is er ambiance met de Rode Geit. Zondag start met een apero-concert het Chroma Strijkkwartet. In de namiddag is er een wervelend dansoptreden van Aurora en sluit Trio Rhythmen, het lokale trio met Peter van Eetvelde, Eddy de Velder en Bip Friant, de kermis feestelijk af. Het volledige programma kan je terugvinden op www.spoelenkermis.org.

Het is vandaag heel warm, ook hier in de studio. Ik heb er een beetje last van. Je hebt het al gemerkt, een paar foutjes gemaakt. Nog even dit, want ik heb net gezegd dat de traditionele kampmarkt in Zeelen volgende week doorgaat. Dat klopt ook wel, maar ik heb gezegd zaterdag. Nee, het is op zondag. Volgende week zondag de traditionele kampmarkt die doorgaat in het Harry van Dalen Centrum op de Lokerenbaan 73.

Sinds afgelopen donderdag is er een nieuwe voorrangsregeling aan het kruispunt Neerstraat en Gentse Steenweg te Wetteren. Verkeer dat vanuit de Noordlaan en de Neerstraat richting het centrum rijdt, krijgt voortaan voorrang op het verkeer uit Overbeke. Ook fietsers die de richting volgen, krijgen voorrang. Bestuurders die met de wagen afslaan richting Overbeke moeten bovendien voorrang verlenen aan fietsers op het fietspad. Voor fietsers uit de Neerstraat aan de kant van Boerenhol verandert eveneens de verkeerssituatie. Zij kunnen vanaf dan enkel nog rechtsaf richting Gentse Steenweg rijden. Daarnaast breidt de gemeente binnenkort de zone 30 in Overbeke uit. Op de omliggende hoofdwegen blijft de maximumsnelheid 50 km per uur. Weggebruikers worden gevraagd extra aandacht te hebben voor de aangepaste signalisatie en de nieuwe verkeerssituatie. De maatregelen worden doorgevoerd om gemotoriseerd verkeer te stimuleren via de hoofdwegen richting Wetteren centrum te rijden. Wat kan leiden tot minder verkeer ter hoogte van het centrum van Overbeke.

lokaal bestuur van Berlaren heeft een principeakkoord bereikt met de 5 scholen op het grondgebied om vanaf 1 september 2027 buitenschoolse kinderopvang aan te bieden op de schoollocaties zelf. De opvang zal worden georganiseerd door personeel van het lokaal bestuur. De gemeenteraad buigt zich op 24 juni over de samenwerkingsovereenkomst. Als die wordt goedgekeurd, wordt de opvang vanaf september 2027 op alle 5 scholen georganiseerd door de gemeente. Om de nieuwe werking voor te bereiden, start op 1 september 2026 een pilootproject in de Go Basisschool De Kleine Schuit in Uitbergen. Dat moet toelaten om knelpunten tijdig te detecteren en bij te sturen tegen de volledige uitrol in september 2027. Daarnaast wordt de organisatie van de opvang aangepast. Vanaf het nieuwe schooljaar 2026 moeten ouders vooraf inschrijven voor alle opvangdagen, ongeacht de locatie. Ook de openingsuren worden aangepast. De opvang sluit voortaan om 6 uur in plaats van om 6:30. Volgens het lokaal bestuur zijn deze maatregelen noodzakelijk na een grondige evaluatie van de huidige werking met het oog op maximale veiligheid voor de kinderen en het welzijn van het personeel. Inschrijven kan telkens vanaf de eerste werkdag van de maand voorafgaand aan de opvangperiode. Concreet start de inschrijving voor september op maandag 3 augustus.

De stad Sint-Niklaas pakt deze zomer uit met een gloednieuwe zaterdagmarkt. Die bestaat uit drie delen. Een rommelmarkt op het Stationsplein, een brokantenmarkt in de Stationsstraat en een belevingsmarkt op de Grote Markt. Vooral de terugkeer van de rommelmarkt zorgt voor heel wat enthousiasme. De eerste editie gaat volgende week zaterdag door. Al meer dan 400 lopende meter aan standplaatsen zijn gereserveerd. De brokantenmarkt is iets anders dan een rommelmarkt. Daar wordt eerder gemikt op iets mooiere spullen. De belevingsmarkt is een kleinere afspiegeling van de wekelijkse donderdagse markt, maar met meer variatie. Voor de eerste editie pakken ze uit met een verrassing, namelijk groente- en fruitveiling Belorta komt met een grote keuken en sterrenchef Timon Michiels van Kerkas naar de markt. Ook Olga Leijers zal erbij zijn. In een restaurantsetting kan er geproefd worden van een heel speciaal gerechtje. Ook rond de horecazaak worden allerlei hapjes aangeboden. Er zullen ook een oesterbar en een cavabar zijn. De rommel- en brokantenmarkt duren telkens van 10 tot 6 uur 's avonds, de belevingsmarkt van 3 uur tot 9 uur. Heb je volgende zaterdag dus niks gepland, dan is een uitstapje naar Sint-Niklaas wel waard.

heerlijke Franse muziek uit 1971 van Michel Delpech, Pour un Flirt. Het Marktplein in Zeelen wordt zaterdag 4 juli omgetoverd tot een magische wereld. Een van de hoogtepunten is Tembo de Olifant, een voorstelling die bezoekers meeneemt op een reis vol verbeelding en onverwachte wendingen. Naast Tembo de Olifant trekt een kleurrijke parade door het centrum van Zeelen. Tijdens de parade wordt Walvis Echo voor het eerst aan het publiek voorgesteld. Dit wordt gevolgd door een unieke muzikale en acrobatische show. Het evenement is gratis en vindt plaats op het Marktplein in Zeelen. De voorstellingen zijn voorzien tussen 11 uur en 17:30 s'avonds. Meer info over het programma vind je op de website van de gemeente Zeelen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash.

50 jaar geleden won Lucien van Impe de Tour de France. In Serskamp is dit gisteren gevierd. Dit leverde €23.000 op voor de stichting Stop Alzheimer. De opbrengst voor Stop Alzheimer toont hoe sport mensen kan verbinden rond een gemeenschappelijk doel. De stichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van Alzheimer en andere vormen van dementie. Aan de Lucien van Impe Classic namen zaterdag bijna 900 fietsers deel op de afstanden van 30, 60, 90 en 145 kilometer. Van Impe zei dat hij 50 jaar geleden het mooiste moment uit zijn carrière beleefde en dat het veel voor hem betekende dat gisteren zoveel mensen zijn samengekomen om dat te vieren.

nog kennen van de witte pakken, de petjes, de lange broeken en de hoge stemmen. De Rubets waren dat met Tonight. Je hebt misschien al gehoord dat je soms oude gebouwen van de NMBS kan kopen, maar wist je dat je ook kan huren? De NMBS zoekt kandidaat huurders voor de eerste verdieping van station Wetteren. Ze willen de belangstelling van de markt verkennen voor de eerste verdieping van het gebouw. Die bevat twee grote ruimtes met een totale oppervlakte van 176 vierkante meter en die zijn bereikbaar via een aparte ingang aan de straatkant. Heb jij een idee of een project om deze ruimtes in te vullen? Laat het weten voor 31 augustus. Alle projectideeën worden door de NMBS bestudeerd. Als je naar de site www.belgiantrain.be gaat en bij zoeken Wetteren typt, kan je het volledige artikel terugvinden.

Op zondag 19 juli verandert het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren in een kleurrijke ontmoetingsplek voor de eerste editie van Parco Mundo. De mondiale raden van Laarne en Wetteren slaan de handen in elkaar om de site om te toveren tot een sfeervol festivalterrein vol wereldse smaken, muziek, dans en cultuur. Op dit festival kunnen bezoekers gratis deelnemen aan allerlei workshops en danssessies of genieten van creatieve animatie en een kunsttentoonstelling. Daarnaast worden er thematische kortfilms vertoond en presenteren verschillende culturen zich aan het publiek via sfeervolle infostands. Ook de gemeente Laarne tekent present op het festivalterrein. De gemeente richt er een speciale infostand in die volledig in het teken staat van banden over de landsgrenzen heen. Geïnteresseerden kunnen herkennis maken met het officiële partnerschap tussen Laarne en de gemeente Quinhy in Benin. Het festival gaat door van 2 uur tot 7 uur 's avonds en meer info kan je terugvinden op de website van www.wetteren.be.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

Zorg je langdurig en onbetaald voor iemand uit je directe omgeving, dan ben je mantelzorger. Je kunt een mantelzorgpremie van €150 per jaar aanvragen. Per zorgsituatie kan slechts één mantelzorger de premie krijgen. Zowel jij als de persoon voor wie je zorgt moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Vul je aanvraag in, voeg een attest toe en bezorg het aan een contactpunt. Alle info vind je terug op de website www.dendermonde.be/mantelzorgpremie. Wil je meer weten over mantelzorg? Eerste Lijns Zone Denderen maakte een infobrochure die je kan lezen op www.eerstelijnszone.be/mantelzorg-elsdender. En Els Dender schrijf je ELZ Dender.

Emsen tonen 13 afgestudeerden van de eerste lichting vakfotografen van CVO Focus hun werken tentoon. Dit is een bijzonder moment voor de opleiding fotografie van CVO Focus. Voor het eerst studeren cursisten af als officieel vakfotograaf, een opleiding die sinds 2023 grondig werd vernieuwd en een stuk ambitieuzer werd opgevat. Het resultaat van die intensieve opleiding is sinds gisteren te bewonderen tijdens Magnum Opus, de allereerste afstudeertentoonstelling van de nieuwe lichting. Je kan er onder meer portretfotografie, macrofotografie en andere uiteenlopende thema's ontdekken. De tentoonstelling is bovendien volledig een realisatie van de afstudeergroep zelf. Zelfs de affiche werd ontworpen door de cursisten. Deze vindt plaats in de Mosterdpot, Gelaagstraat 84 in Steendorp. Je kan er vandaag nog terecht tot 5 uur deze avond. De fotografen zelf zullen aanwezig zijn om hun werk toe te lichten en vragen te beantwoorden. Wie na het bezoek zelf de smaak te pakken krijgt, kan zich bovendien al inschrijven voor het nieuwe opleidingsjaar. De opleiding fotografie start opnieuw in september in zowel Temse als in Dendermonde.

In Wichelen maakt het speelplein zich op voor de zomer vol plezier. Dat betekent opnieuw weken vol spel, avontuur en plezier voor de kinderen. Je hoeft niet vooraf te reserveren of in te schrijven. Kinderen kunnen gewoon langskomen, wat zorgt voor extra flexibiliteit tijdens de vakantieperiode. Bij elk bezoek wordt de speelpas van het kind aan de ingang van het speelplein gescand. Op basis van die registraties ontvangen ouders na afloop van de zomer een factuur waarin enkel de effectief aanwezige dagen worden aangerekend. Zo betalen gezinnen uitsluitend voor de dagen waarop hun kind werkelijk deelnam. Wie nog geen speelpas heeft, kan die laten aanmaken via de vrije tijdsdienst in het Sociaal Huis van Wichelen. Dat kan tijdens de reguliere openingsuren. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een speelpas rechtstreeks op het speelplein te laten aanmaken. De organisatie waarschuwt wel dat daar wachttijden mogelijk zijn, vooral op drukke dagen of bij de start van de vakantie. Meer info over de speelpas is beschikbaar via de gemeentelijke website. Het speelplein opent op maandag 6 juli en is actief tot en met vrijdag 21 augustus. Enkel op de nationale feestdag 21 juli is het speelplein gesloten.

0: Leuk nummertje om deze helemaal regionaal te eindigen. Dat was Marianne Rosenberg en Ich bin Bidou.
1: Helemaal regionaal. Op zondag met Lex.
0: Ja, dat was hem dan op zondag 21 juni. Langste dag van het jaar. Dus een 10 en 12 helemaal regionaal met heel wat muziek en informatie. En natuurlijk de weerman die ons kwam vertellen dat het vandaag en de, ja, de hele week redelijk warm gaat worden. Niet vergeten dus regelmatig te drinken. En dat bedoel ik wel, hè, water of zo. Hè. Niet te veel alcohol is niet goed hoor. Nee, nee, nee, helemaal niet. Hey, dankjewel voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne zondag van. Een hele fijne werkweek. Geniet van het zonnetje, zou ik zeggen. En volgende week zondag om 10 uur is er een nieuwe helemaal regionaal hier op RBS Radio. Wie het dan zal presenteren, dat hoor je volgende week wel. Nog even vermelden dat als je zelf iets te melden hebt tijdens helemaal regionaal, iets interessants, of je wilt iets komen vertellen over je club of je organisatie of je evenement, laat het ons weten via een mail naar redactie@rbs-radio.be of ook in een activiteit dat interessant kan zijn voor onze activiteit en kalender. Laat het gerust weten. We gaan eruit en ik wens je voor de rest nog heel veel geniet vandaag. Een leuke zondag. Eet smakelijk als je aan tafel zit en graag tot volgende keer. Dag.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 12 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
6: zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: meneer. Wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 3021 1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Radio.

0: I'm sexy and I know it.
1: Iedereen Eco.
2: Vandaag gaan we het eens over iets helemaal anders hebben. Het aanleggen van een doolhof met bolgewassen. Dat is eigenlijk een creatieve manier om de natuur en eigenlijk ook een beetje tuinarchitectuur en ontspanning te combineren. Een doolhof zorgt niet alleen voor een speels effect in uw tuin, maar kan ook een kleurrijke en ecologisch interessante omgeving creëren.
3: Bolgewassen zijn planten die groeien uit een bloembol, zoals tulpen, narcissen, krokussen en hyacinten. Ze zijn populair omdat ze relatief gemakkelijk te onderhouden zijn en elk jaar opnieuw bloeien. Wanneer deze bloemen strategisch worden geplant in lijnen en patronen, kunnen ze gebruikt worden om een klein doolhof of wandelpad te vormen.
2: Verschillende soorten kan je combineren. Zo krijg je kleurvariaties en ook bloeivariaties, zodanig dat er op verschillende momenten verschillende kleuren komen bovenpiepen. Krokussen bloeien bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar, terwijl tulpen en hyacinten later verschijnen. En door soorten dan slim te gaan combineren, blijft het doolhof gedurende lange tijd ook heel aantrekkelijk voor iedereen.
3: De meeste bolgewassen groeien het best in goed doorlatende grond en op een zonnige plaats. De bloembollen worden meestal in de herfst geplant, zodat ze in het voorjaar kunnen bloeien. Een goede voorbereiding van de bodem verhoogt de kans op sterke en gezonde planten.
2: Een doolhof met bolgewassen draagt ook een beetje bij aan de biodiversiteit in je tuin uiteraard. Bloeiende planten trekken weer bijtjes, vlinders en andere bestuivers aan. En daardoor ondersteunt zo'n tuinprojectje ook het lokaal ecosysteem. Vooral vroege bloeiers zoals krokussen zijn belangrijk voor insecten die na de winter op zoek moeten gaan naar voedsel.
3: Daarnaast heeft een doolhof ook een sociale en educatieve waarde. Kinderen vinden het vaak leuk om door de paden te wandelen en spelenderwijs de natuur te ontdekken. Voor volwassenen kan een bloementuin rustgevend werken en bijdragen aan ontspanning en welzijn.
2: Bolgewassen bloeien echter meestal slechts gedurende een beperkte periode van het jaar. En daarom combineren sommige tuiniers bolgewassen met lage hagen, siergrassen of vaste planten, zodat de structuur van het doolhof altijd zichtbaar blijft.
3: Samengevat combineert een doolhof met bolgewassen schoonheid, natuurbeleving en biodiversiteit.
1: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via autocenterlds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Patavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: activiteitenkalender.
1: Op zondag 26 juli organiseert de Natuurpunt een bijenwandeling in het heidebos te Wachtebeke. De begeleide tocht start om 14 uur en eindigt rond 16.30 uur met vertrek aan parking 2 van het heidebos. Samen met twee specialisten in wilde bijen, onder wie Jasper Builen, trekken de deelnemers door de heide op zoek naar verschillende bijensoorten. Onderweg krijgen ze uitleg over het leven van deze insecten, hoe je ze herkent en waarom het gebied zo belangrijk is voor bijen en andere dieren. De wandeling is toegankelijk voor iedereen. Voorkennis is echt niet nodig. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten aan de boshut, waar drank en cake verkrijgbaar zijn. De opbrengst ervan gaat volledig naar natuurbeheer.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring.

0: je keuze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Radio. RBS Nieuws.
3: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Een mooi en vrolijk nummer op deze zondag om met het programma te beginnen. George Baker's Selection met Sing a Song of Love. De radio's komen eraan met Dreaming Wild. Maar voor het zover is, dit tweet van Diana Reeves en Lou Rawls. Fine Brown Frame.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

Je moet kunnen blijven dromen in dit leven. Dat was muziek van The Radio's Dreaming Wild. Inderdaad, tijd voor een Amerikaanse klassieker. Hier is Madonna met American Pie. Hello.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

Het was een single van Smash Into Pieces en Within Temptation. Zometeen tijd om de versterker een beetje hoger te zetten. Je mag helemaal voluit gaan met Dr. Alban, It's My Life en Wheatus met Teenage Dirtbag. Maar voor het zover is deze nog een vergeten song van... het handelt over Dr. Bernhard. Misschien doet het al een belletje rinkelen. Is een Ron Brandsteder en Bonnie Sinclair.

0: Muziek die past bij het weer om lekker te chillen, om het zo te zeggen, met moderne woorden. Soul to Soul was dat met Keep on Moving. Wat ook deze dagen moeilijk gaat zijn, en dat gaat ook blijken, is om het gras groen te houden. We zullen naar die klassieker van Tom Jones.
1: RBS Radio Klassieker.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Halverwege.
1: Suzanne en Freek dus met Halverwege. En we blijven in Nederland met deze single nog van Benny Nijman.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet...

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

Billy Ocean heeft in de tijd een aantal versies gemaakt van die Queen. En we luisterden daarnet bij het begin van dit programma, dit uur, European Queen. En ABBA was er met een hit uit 73. Ja, dat kan ook al tellen. Ring, ring. Eens een telefoontje doen naar UK. Daar hebben we Pet Shop Boys. En deze hit is uit 87. Hier is Suburbia.

Een speciaal voor dit weer aangepaste versie van deze song Generations of Love. Dat was Jesus Loves You met die herkenbare stem. Hè? Shakira stond bij de opening van het WK weer volop in de belangstelling. Hier is nog eens met Underneath Your Clothes.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

mooie woorden in deze song van Miley Cyrus. Dat was Younger You. Mooie muziek voor op deze zondag. Een klassieker van Ann Christie. Hier is Win the Kind. Straks komt er nog muziek van Christina Aguilera, Fighter. En Simply Red met Fairground.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

De succesvolle vennootschap Wouters, dat was Clouseau met Anne, die klassieker. Kate Winslet met What If en Owl City met Fireflies. En daarmee sluit ik dit programma voor vandaag af. Zometeen is er Alan B. met zijn show tot 7 uur vanavond. Stay tuned, tot de volgende.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

dank Dominique voor de plaatjes tussen 2 en 4. Zeg nu zelf, mensen die geïnvesteerd hebben in een zwembadje in de tuin. Dat is toch heerlijk bij deze temperaturen, hè? Ja, ja. Een aperolletje erbij. Of een witte martini. En dan op de achtergrond de plaatjes van RBS Radio. It's the good life. Inner City, en dat kwam uit 1989. Hey, goedemiddag allemaal. Moet ik me nog voorstellen?

0: Diana Ross en de Chain Reaction. Op de achtergrond de gebroeders Gibb. Jawel, de Bee Gees. Even zien wat er allemaal op het programma staat deze middag. Ja, het weerbericht, daar gaan we niet veel woorden aan vuil maken. Hè. Tot het einde van deze maand. Zomer, volop zomer en 30 graden. We gaan het nog even checken straks om 5:30 hier. Ik heb de Wiltura Story ook om 5:30. Een plaatje uit het Eurovisie Songfestival om 6:30. En ik heb even kijken verjaardagplaatjes voor Erik Vermeijer, Hans de Keizer, Nelle van Café het Verdriet. In Zeelen is dat. Bart van Langenhoven, nog een Bart. Bart de Maaschalk krijgt een plaat voor zijn verjaardag. Peter Ronsmans, Savas van het Grieks restaurant Marathon in Wetteren. En ook Jacqueline Vernimmen. Ze krijgen allemaal een plaats zo rond 5:45 hier bij RBS Radio. En wat je ook krijgt, dat is...
1: Dit is de nummer 1.
2: De nummer 1.

0: Johnny Hates Jazz. En Turn Back the Clock. RWS Radio, ook de jazzliefhebbers, die komen hier aan het trekken. Dat is elke woensdagavond van 8 uur 's avonds tot 10 uur. Jazz van de bovenste plank hier bij RWS Radio. En daarvoor uit 1960, Paul Anka. En dat was Put Your Head on My Shoulder.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: Comes the Sun. Maar eerst Faithless in de remix van Bebe Rexha. Hier is New Religion.
1: Zon over Gotham. Dit is het geluid van jouw zomer. RBF.

Eric Clapton, jazeker, met Forever Man. 6:30 op de zonnigste zondag van het jaar tot nu toe. En of dat zo blijft, dat hoor je straks in het weerbericht van Patrick Haantjes hier om 5:30.

0: Freddie Mercury en, jawel, David Bowie. Pressure. Under Pressure. En natuurlijk de bandleden van Queen. Mooi gedaan. Zal ik een voorspelling doen? Ik draai zometeen de nieuwe zomerhit van dit jaar. Wedden?
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Helemaal klaargestoomd voor Tino om te zien hoor. Ik denk dat ze hem te pakken hebben, die zomer van Oya Lili. De Kadrietjes. Het zijn niet de originele, maar daar is het toch allemaal mee begonnen met Oya Lili Kadri. Hou het in de gaten daar op het strand van Westende. En dit zijn Sixpence en Kiss Me. Mwah.

David Guetta en de nieuwe Run Run River Angels Above Me. Even zien wie de stemmen zijn. A-Lock en Stick Figure. Die mogen meewerken met David Guetta. En dit is Alexis Jordan en...

plaatje waar je toch happy van wordt, hè? Ja, toch? Ook het volgende uur, happy music. We hebben onder andere het weerbericht van Patrick Haantjes, het vervolg van de Viltura story. En we hebben verjaardagsplaatjes voor 8 personen die jarig waren de afgelopen week. Erik Vermeijer kreeg een plaat, ook Hans de Keizer. Nelle van Café het Verdriet in Zeelen. Bart van Langenhoven, Bart de Maarschalk, Peter Rondsmans, Savas Moschidis uit Wetteren en ook Jacqueline Vernieme. We gaan er wat vroeg aan beginnen. Wat we zeggen zo net na de Tura Story gaan we ze allemaal

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. Iedereen eco.
5: Vandaag gaan we het eens over iets helemaal anders hebben. Het aanleggen van een doolhof met bolgewassen. Dat is eigenlijk een creatieve manier om de natuur en eigenlijk ook een beetje tuinarchitectuur en ontspanning te combineren. Een doolhof zorgt niet alleen voor een speels effect in uw tuin, maar kan ook een kleurrijke en ecologisch interessante omgeving creëren.
6: Bolgewassen zijn planten die groeien uit een bloembol, zoals tulpen, narcissen, krokussen en hyacinten. Ze zijn populair omdat ze relatief gemakkelijk te onderhouden zijn en elk jaar opnieuw bloeien. Wanneer deze bloemen strategisch worden geplant in lijnen en patronen, kunnen ze gebruikt worden om een klein doolhof of wandelpad te vormen.
5: Verschillende soorten kan je combineren. Zo krijg je kleurvariaties en ook bloeivariaties, zodanig dat er op verschillende momenten verschillende kleuren komen bovenpiepen. Krokussen bloeien bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar, terwijl tulpen en hyacinten later verschijnen. En door soorten dan slim te gaan combineren, blijft het doolhof gedurende lange tijd ook heel aantrekkelijk voor iedereen.
6: De meeste bolgewassen groeien het best in goed doorlatende grond en op een zonnige plaats. De bloembollen worden meestal in de herfst geplant, zodat ze in het voorjaar kunnen bloeien. Een goede voorbereiding van de bodem verhoogt de kans op sterke en gezonde planten.
5: Een doolhof met bolgewassen draagt ook een beetje bij aan biodiversiteit in je tuin uiteraard. Bloeiende planten trekken weer bijtjes, vlinders en andere bestuivers aan. En daardoor ondersteunt zo'n tuinprojectje ook het lokaal ecosysteem. Vooral vroege bloeiers zoals krokussen zijn belangrijk voor insecten die na de winter op zoek moeten gaan naar voedsel.
6: Daarnaast heeft een doolhof ook een sociale en educatieve waarde. Kinderen vinden het vaak leuk om door de paden te wandelen en spelenderwijs de natuur te ontdekken. Voor volwassenen kan een bloementuin rustgevend werken en bijdragen aan ontspanning en welzijn.
5: Bolgewassen bloeien echter meestal slechts gedurende een beperkte periode van het jaar. En daarom combineren sommige tuiniers bolgewassen met lage hagen, siergrassen of vaste planten, zodat de structuur van het doolhof altijd zichtbaar blijft.
6: Samengevat combineert een doolhof met bolgewassen schoonheid, natuurbeleving en biodiversiteit.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
7: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of het record glijbaanrondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal, Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

klassiekers zoals deze. Alan Parsons Project en The Eye in the Sky. Ja, dat is RBS Radio. De hele dag door. Lekker rustige muziek. Voor bij het werken. Voor bij het aperitieven. Voor bij het niksen. Zoals vandaag. Lekker in de zon liggen met een aperolletje. Ja, ik ken dat. Ik doe dat ook. Ja, ja, ja. Oké, het is 9:09. Zometeen de Wiltura-story, het weerbericht en de jarige van de week.

0: romantische Charlene's Never Been To Me. En dan dit deuntje. Als je het hoort, dan denk je, hey, ken dat. Waar ken ik dat van? Ja, vriendjes. Dit komt uit Friends natuurlijk, het begintuuntje. The Rembrandts. And I'll Be There For You. Precies 4:15, live radio, RBS. Allemaal een goede zondagmiddag gewenst.
1: RBS, de zomerse muziekmix.
2: Let's go, girls.

0: denk dat het brokken gaat maken in dit parade. De nieuwe Shakira en Burna Boy. Die, die, die. Zometeen, om een beetje af te koelen. Gary en de Pacemakers. En Ferry Cross the Mersey. Let's go.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Dusty Springfield. En dat kwam uit 64. I only wanna be with you.
1: Het Radio RBS weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Nou, het schouwspel van deze nacht. Ja, het was kletteren en bliksemen en donderen. Toch vandaag weer een tropisch warme dag met om en bij de 30 graden. Voor morgenochtend minima van 19 graden, overwegend zonnig, matige noordoostenwind en alweer 31 graden als maximum. Dinsdag 18 graden in de ochtend, in de namiddag weer om 32 à 33 graden. Het is zonnig met een zwakke tot matige oostenwind. En woensdag in de ochtend is het 21 graden en dan gaat het oplopen naar, hou je vast, 36 graden. Er is dan een kleine onweerskans en zwakke zuidoostenwind. Donderdag in de ochtend, ja, 23 graden, amai. Het wordt een recordtemperatuur en de maxima gaan dan oplopen naar 35 à 36 graden. En vrijdag gaan we zelfs de richting van 38 graden uit. Dat worden allemaal records en in de nacht van donderdag op vrijdag minima van 23 à 24 graden. Dat wordt puffen en draaien en keren in dat bed. Dan gaan we best buiten slapen, denk ik. En zaterdag, ja, het kan niet anders. Dan is er alweer kans op een onweer met maxima van ook weer 30 graden. En voor de zondag voorspellen we wisselend bewolkt en 30 graden. En de grote weersomslag zien we aan het begin van de grote vakantie. Maar daar gaan we volgende week meer over zeggen.

Ventura uit 67 met Arme Joe. Toch wel een droeve plaat, maar het wordt nog beter in de jaren 70. En daar beginnen we dan volgende week mee in de Tura Story.

0: Just Jack Style en John. Nieuw voor de hitparade. Turn the lights off. Nou, dan zitten we weer in het donker. Alhoewel, met die zonneschijn hier. Lekker door het raam van de radiostudio, bedankt. Goed, een beetje harder gitaarwerk, dat mag wel. Stefan Wolfs komt eraan met Born to be Wild. En dan beginnen we met de jarige na dit.
1: Ramen, deuren, von veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

voor de rockliefhebbers hier bij RBL's Radio. Steppenwolf, Born to be Wild. Blijf hangen, want dan moet je straks nog een plaatje voor Nelle draaien. Weet je wel, Nelle uit Verdriet. Dat wordt ook een knaller, denk ik. Blijf maar hangen. De eerste in het rijtje van jarigen van vandaag, van deze week en ook van vorige week. Radiocollega Erik Vermeer. Hij draait op zaterdag. RBS Radio. En hij krijgt van mij een plaat zoals elk jaar van Barry White.

radiocollega Erik Vermeer. Elke zaterdag tussen 2 en 4 hier bij RBS Radio. Lekker luisteren, leuk programma. Waarvoor dank. En hij krijgt elk jaar voor zijn verjaardag, even kijken wanneer was zijn verjaardag, de 16e juni, krijgt hij van LMB een Barry White plaatje. Dat was Never Gonna Give You Up uit zijn geboortejaar. Nee, niet uit zijn geboortejaar, dat was een grapje, maar wel uit het geboortejaar van de volgende jarige. En dat is Hans de Keizer uit Mellemiddelweken. Hij krijgt La Belle.

ook een plaatje voor je verjaardag hier bij RBS op zondag, ja. Ga naar mijn Facebookpagina en daar vul je alles in. Like me, I and I like you. En dan krijg je een plaat de zondag hier bij het programma van LMB. Dit was Lady Marmalade uit het geboortejaar van Hans de Keizer. De volgende. Ik had het al een beetje verklapt, hè, maar... Dit is voor Nelle van Café Het Verdriet uit Zeelen. En hij was jarig 18 juni. Voor Nelle uit Het Verdriet. Een beetje rock, rock, rock. AC/DC. Whole lot of rosy.

Whole Lotta Rosé voor Nelle. Het café Het Verdriet. Nou, zo verdrietig is dat er niet, maar hij was jarig deze week. Vandaar AC/DC en a whole Lotta Rosé. Dan nu twee plaatjes voor Bartjes. Eerste Bart is Bart van Langenhoven. Collega disjockey. En hij presenteert het nieuws bij Nostalgie. RBS Radio. Uit zijn geboortejaar, Gilbert O'Sullivan. En je hoort deze plaat Matrimony tot aan het nieuws van

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm, met maxima boven de 30 graden.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

uit de jaren 70, midweg 70 zelfs, de disco-periode, weet je wel. Dit was Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. Ik heb nog een aantal jarigen en we gaan naar een Eurovisie Songfestival liedje luisteren. Dus blijf nog lekker hangen, eerst een paar celebrations.

Weerbeeld Radio, Cool and the Gang en Celebration. Een verjaardag, ja, dat is al een tijdje geleden, Bart, maar ja, door omstandigheden, hè, je weet wel. Voor Bart de Maaschalk uit Zeelen komt ie. Een vrolijke plaat en een kus van Dasha.

Spoor Bart de Maaschalk. Met een glimlach op zijn gezicht, ik zie tot hier. Uit zijn geboortejaar, James Lloyd. Ja, je gaat die plaat nooit meer vergeten maken. Keep on smiling. En de volgende is Peter Ronsmans uit Wetterboskant. Een workhype voor hem. Beetje spieren bijkweken. Uit zijn geboortejaar. Dolly Parton.

Peter Rondmans, werken van 9 tot 5. En dan van 5 tot 9 aan de conditie werken. En denk ik Dolly Parton voor Peter. Proficiat. Dit is wat raar, maar het is echt waar. Dit is voor Savas, Grieks restaurant, Marathon in Wetteren. RBS Radio. Uit zijn geboortejaar, jawel. Die Grieken onderling, hè. Voor Savas, Morshides, Mikis, Theodorakis en de enige echte Griekse Savas, Zorba. Dans maar mee.

die Grieken, hè. Zorba. Voor Savas uit Marathon in Wetteren. En dan gaan die borden luisteren. Nog borden, stapelborden. Ja, breng maar aan. Jamaas. Proficiat met je verjaardag. Mikis Theodorakis. De originele Zorba-dans uit de film Zorba. Goed, we gaan nog één plaat draaien. Dat is op verzoek en dat is voor Jacqueline Vernieuwen. Ik draaide een plaat in april voor haar verjaardag, maar ze heeft het niet gehoord. RBS Radio. Dus doen we dat nog een keer opnieuw.

0: bliksem, storm, wind, regen. Het lijkt wel deze nacht. Maar toch was dit Maggie McNeil. We draaien hem speciaal voor Jacqueline Vernimmen uit Wetteren. En dat was Terug naar de Kust.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het

0: Satisfy. De nieuwe single van Calvin Harris, nu met Jay-Z. Leuke plaat. En we houden ze in de gaten, want dat wordt sowieso top 5, denk ik. Hè? Zeker met zulke zomersgeluid en zulke zomerse temperaturen. Precies 6:30 op zondagavond, dan gaan we naar het Songfestival. We doen niet meer chronologisch, maar we pikken gewoon een jaartal eruit. En we vertellen wat er gaande was. Bijvoorbeeld Maneskin van Italië met de Zitten e Buono halen de trofee binnen in 2021. België doet mee met Hooverphonic en The Wrong Place. Het was toch meedoen aan de finale. Dat was al een succes, maar ze werden toch 19e op 25 landen. Dus dat is niet zo rooskleurig, maar dat was Hooverphonic. En Frankrijk was net naast de eerste plaats gevallen.
1: Écoutez-moi.
0: Met deze.
1: Moi la chanteuse à demi.
0: Barbara Pravi.
1: Parlez de moi.
0: Voilà, voilà.
1: À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: Voilà. Een Franstalige plaat elke week weer in mijn programma. En bij deze dus Barbara Pravi. Voilà, voilà. Tweede op het Songfestival in 2021. Het werd een grote hit over heel Europa. Voilà, voilà. En volgende week doen we het weer opnieuw. Een plaatje wat niet gewonnen heeft in het Songfestival, maar toch een hit werd.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

uit het leven gegrepen, veelal bij Meteor. Mooie teksten, toch altijd wonderlijk, die teksten van Meteor. En de nooduitgang.

0: zitten we hier in de studio bij 32 graden. Maar godzijdank, ik heb het knopje van de airco gevonden, zeg. Ja, we hebben nog een kwartiertje te gaan, dus maakt niet zoveel uit. En dan zit je te dromen bij deze muziek dat je op de Donkmeer zit. Of op het Veersemeer. Of op de Noordzee. Ah, met de wind in de haren. Dat zeil dat zo bol staat. I am sailing terug naar 75. Dat was Rod Stewart.
1: RBS Radio. Feel Good Radio. Powered by the Sun. Een jukebox classic. Jukebox classic.

0: Zou ze er maar één gehad hebben. My guy. Strak in het pak, denk ik dan. Hè? Want dat was 1964. Mary Wells en My Guy.
1: Een bouwplan? Daar hadden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Ja, het is een van mijn lievelingsplaatjes. Het komt naar Noorwegen. Paus en Magnetic. Straks een overzicht van de platen die eraan komen. Het volgende uur. En niet vergeten.

teruggeven onmiddellijk. Maywood uit Nederland. Goed, het volgende uur. Even zien, wat hebben we allemaal klaargezet. Och, ik zou blijven luisteren als ik van u was. David Bowie, Donna Summer, The Scorpions, Dan Hartman, Ziggy is in the house, Wigbert, Frida en Jonathan Richman en The Modern Lovers. Oké, ik maak weer afspraak volgende week zondag vanaf 4 uur. Ik ga eruit met George Michael en Elton John.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

muziekkamp Ethno Flanders door voor jongeren tussen 16 en 20 jaar. Muziek en ontmoeting staan centraal. De deelnemers leren elkaar hun traditionele muziek aan, volledig op gehoor en zonder partituren. Dagen zullen gevuld zijn met workshops, samenspel en gezellige avonden. Het kamp wordt afgesloten met verschillende concerten, waaronder een optreden op Festival Dranouter. Dit kamp gaat door in Jeugdherberg De Valk, Mellestraat 18A te Laarne, van zondag 2 augustus tot dinsdag 11 augustus. Voor meer info kan je mailen naar flanders@ethno.world of kan je terecht op de website muziekmosaïek.be.

jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen. Een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan. Want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.

Pretty, of de neefjes van Michael Jackson. Ondertussen staat hun neef Jafar op het podium, of beter gezegd in de film, om het leven van hun oom te gaan verfilmen. En dat, ja, we komen weer helemaal tot rust. Wat mij betreft een heel goede avond toegewenst.

en meer. Ik mis je meer en meer. Maar je hebt ook de andere kant van een keerzijde. Heb je plots afkeer van je partner, dan zit er iets achter volgens je relatietherapeut. Het is niet altijd een signaal om te vertrekken, maar misschien af en toe.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: More music, less bull on RBS.
6: RBS Radio.
5: The feel-good music station from the East Flanders in Belgium.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

Aria, Girlfriend van B2K en zo op weg naar ons tweede deel. En dan is het Listen to the Radio. Altijd genieten, altijd blijven luisteren en tot zo in ons tweede deel.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen. Een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan. Want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
7: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
6: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.

0: elkaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
0: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.
5: RBS Radio, the easy one.

gaan. Dat wil meestal zeggen zelfbruiner. Maar er zijn een aantal formules die een zelfbruiner hebben zonder oranje gloed. En ik denk dat Donald Trump heel aandachtig aan het lezen is. Alhoewel, dat is weer een andere discussie. Niet voor mijn programma. Helemaal niet.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
6: Elke zondag relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen. Een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan. Want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
7: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
6: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
8: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 20 juni. Dit is het regionale nieuws. In Sint-Niklaas heeft afvalophaler Smetco recentelijk 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe ophaalwagens. Het bedrijf dat elke dag 20 huisvulwagens inzet, koopt in de eerste fase 5 moderne voertuigen van lokale dealer Garage van den Keibus. Deze investering is niet alleen bedoeld om te voldoen aan de toenemende vraag door een groeiend aantal inwoners, maar ook om duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. De nieuwe wagens verbruiken minder brandstof en zijn uitgerust met ergonomische cabines en camera's voor extra veiligheid van de opgalers. Daarnaast is Smetco bezig met de digitalisering van de afvalophaling en past het zich aan de toename van ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt er getest met een elektrische vuilniswagen die veelbelovende resultaten laat zien. Tot slot vernieuwt het bedrijf zijn logo waarmee het een modernere uitstraling wil geven. De Gentse Valerie Stoop heeft polsbandjes voor kinderen ontwikkeld die ouders waarschuwen wanneer hun kind in contact komt met water of te ver weg raakt. Dit helpt gezinnen om met een gerust hart van een dagje aan het water te genieten. Het kilobandje heeft een bereik van 90 meter en activeert een alarm bij gevaar. Valerie, zelfmoeder, wilde een extra veiligheidsmaatregel zonder toezicht te vervangen. In plaats van een app is het systeem eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ook voor grootouders. Kido streeft naar internationale uitbreiding naar landen zoals Frankrijk en Spanje met leveringen die eind juli beginnen. In de Sint-Annalaan in Aalst heeft Jonas te maken gehad met vandalisme. Zijn voordeur werd al 2 keer ingetrapt en vorige week maandag was ook de deur van zijn vader gedoelwit. Jonas, die 30 jaar in de Sint-Annawijk woont, merkt op dat de buurt aan het verloederen is. Het probleem begon in april 2023 toen scholieren belletje trek deden. Na een incident met zijn voordeur klopte hij aan bij de politie en de school, waar de overlast bleef aanhouden. Tijdens een confrontatie met de jongeren werd zijn deur opnieuw ingetrapt, vermoedelijk als wraak. De onveiligheid in de buurt neemt toe met meldingen van criminaliteit en drugdealen. Jonas' moeder heeft te maken gehad met diefstallen van fietsen en recent was er een gewelddadig incident met motoragenten. Jonas heeft de burgemeester benaderd, maar wacht nog op een reactie. En de brandweer heeft donderdagmiddag snel 5 bermbranden onder controle gekregen langs de spoorlijn van Gent naar Mechelen. De eerste melding kwam rond 3 uur vanuit Dendermonde, gevolgd door meldingen uit Wichelen en Sint-Gilles-Dendermonde. Vermoedelijk zijn de branden veroorzaakt door een trein en gelukkig bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond. In Schoonaarde was de schade het grootst, maar de brandweer kon erger voorkomen door op tijd in te grijpen. Al met al een snelle en effectieve actie van de brandweer. Tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten voor deze week uit de regio. Maandag start een nieuwe week, dan brengt collega Guy u weer op de hoogte van het lokale nieuws. Fijn weekend voor de rest en graag tot volgende week vrijdag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

0: lekkerste muziekmix op RBS Radio.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
0: Het is 12 uur.
2: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen. Een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan. Want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
4: Dat is heel mooi. En algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
3: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland. En hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
5: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.